0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst AIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Minister David van Wil van Justitie zegt dat de Algemene Rekenkamer gelijk had met de kritiek dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij bood opnieuw excuses aan, maar ontkende dat hij de Kamer bewust had misleid. Een motie van wantrouwen tegen hem werd ruim verworpen. De politie heeft donderdagavond in Kesteren 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 mensen werden opgepakt voor fysiek verzet, 4 vanwege vuurwerk. De mobiele eenheid greep rond 9 uur 's avonds in nadat vuurwerk was afgestoken. De inzet eindigde voor 11 uur. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, bekritiseert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu beschuldigde Mamdani van het vergoelijken van geweld tegen Joden. Mamdani zegt dat Netanyahu zo de militaire acties van Israël probeert te verhullen. Tegen Netanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Nu nog het weer. Het blijft helder met een temperatuur van ongeveer 11 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst AIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Minister David van Wil van Justitie zegt dat de Algemene Rekenkamer gelijk had met de kritiek dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij bood opnieuw excuses aan, maar ontkende dat hij de Kamer bewust had misleid. Een motie van wantrouwen tegen hem werd ruim verworpen. De politie heeft donderdagavond in Kesteren 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 mensen werden opgepakt voor fysiek verzet, 4 vanwege vuurwerk. De mobiele eenheid greep rond 9 uur 's avonds in nadat vuurwerk was afgestoken. De inzet eindigde voor 11 uur. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, bekritiseert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu beschuldigde Mamdani van het vergoelijken van geweld tegen Joden. Mamdani zegt dat Netanyahu zo de militaire acties van Israël probeert te verhullen. Tegen Netanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Nu nog het weer. Het blijft helder met een temperatuur van ongeveer 11 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst AIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Minister David van Wil van Justitie zegt dat de Algemene Rekenkamer gelijk had met de kritiek dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij bood opnieuw excuses aan, maar ontkende dat hij de Kamer bewust had misleid. Een motie van wantrouwen tegen hem werd ruim verworpen. De politie heeft donderdagavond in Kesteren 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 mensen werden opgepakt voor fysiek verzet, 4 vanwege vuurwerk. De mobiele eenheid greep rond 9 uur 's avonds in nadat vuurwerk was afgestoken. De inzet eindigde voor 11 uur. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, bekritiseert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu beschuldigde Mamdani van het vergoelijken van geweld tegen Joden. Mamdani zegt dat Netanyahu zo de militaire acties van Israël probeert te verhullen. Tegen Netanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Nu nog het weer. Het blijft helder met een temperatuur van ongeveer 11 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst AIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart.

0: Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Minister David van Wil van Justitie zegt dat de Algemene Rekenkamer gelijk had met de kritiek dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij bood opnieuw excuses aan, maar ontkende dat hij de Kamer bewust had misleid. Een motie van wantrouwen tegen hem werd ruim verworpen. De politie heeft donderdagavond in Kesteren 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 mensen werden opgepakt voor fysiek verzet, 4 vanwege vuurwerk. De mobiele eenheid greep rond 9 uur 's avonds in nadat vuurwerk was afgestoken. De inzet eindigde voor 11 uur. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, bekritiseert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu beschuldigde Mamdani van het vergoelijken van geweld tegen Joden. Mamdani zegt dat Netanyahu zo de militaire acties van Israël probeert te verhullen. Tegen Netanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 10 graden. Ook later wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst AIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Minister David van Wil van Justitie zegt dat de Algemene Rekenkamer gelijk had met de kritiek dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij bood opnieuw excuses aan, maar ontkende dat hij de Kamer bewust had misleid. Een motie van wantrouwen tegen hem werd ruim verworpen. De politie heeft donderdagavond in Kesteren 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 mensen werden opgepakt voor fysiek verzet, 4 vanwege vuurwerk. De mobiele eenheid greep rond 9 uur 's avonds in nadat vuurwerk was afgestoken. De inzet eindigde voor 11 uur. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, bekritiseert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu beschuldigde Mamdani van het vergoelijken van geweld tegen Joden. Mamdani zegt dat Netanyahu zo de militaire acties van Israël probeert te verhullen. Tegen Netanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 10 graden. Ook later wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Toeristen gaven vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard euro uit. Bijna 6 miljard meer dan in 2024. Gecorrigeerd voor inflatie stegen de uitgaven met ongeveer 3%. Buitenlandse toeristen besteden bijna 42 miljard euro en Nederlandse toeristen 70 miljard. De werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht. De Chinese president Xi Jinping vindt dat China en de Verenigde Staten nieuwe vormen moeten verkennen voor hun omgang als grootmachten. Tijdens een staatsdiner in het Witte Huis zei hij dat beide landen zich als verantwoordelijke grootmachten moeten gedragen. President Trump zei dat de banden tussen hun volkeren blijven bestaan. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt tegen Fox News dat de Verenigde Staten zelf bepalen of en wanneer ze de oorlog tegen Iran beëindigen. Iran begon de oorlog volgens hem niet, maar zou krachtig reageren op nieuwe aanvallen. Pezeshkian wil in nieuwe gesprekken voortbouwen op afspraken uit juni. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst, EIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Dan heb ik nog het weer. Het is momenteel 10 graden en meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De rest van de dag blijft het droog en loopt de temperatuur geleidelijk op naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoet.
3: Feel Good Radio staat aan met een mooie nieuwe ochtendshow. 7 uur geweest, hier zijn de Backstabbers van de OJ's.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

Dat was Rob de Nijs en Malle Babbel op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Heerlijk dat je erbij bent. Vrijdag alweer, bijna weekend. Met zometeen Nina Simone. I'm feeling good. En nu Elton John.

Heerlijk plaatje voor de vrijdagochtend. Frankie Valli en de Four Seasons. Oh, what a night. Het was 1976. Daarvoor Nina Simone, Feeling Good. En dat was jaren 60 natuurlijk. En dan klopt het weer. Hè. Feel Good Radio 60s en 70s hits met alleen maar heerlijke liedjes uit de jaren 60 en 70. Straks voor je Trini Lopez. This is Your Land. En om 19:30 hoor je ook Esmee Gijssen. Met het laatste nieuws. Die komt eraan.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Toeristen gaven vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard euro uit. Bijna 6 miljard meer dan in 2024. Gecorrigeerd voor inflatie stegen de uitgaven met ongeveer 3%. Buitenlandse toeristen besteden bijna 42 miljard euro en Nederlandse toeristen 70 miljard. De werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht. De Chinese president Xi Jinping vindt dat China en de Verenigde Staten nieuwe vormen moeten verkennen voor hun omgang als grootmachten. Tijdens een staatsdiner in het Witte Huis zei hij dat beide landen zich als verantwoordelijke grootmachten moeten gedragen. President Trump zei dat de banden tussen hun volkeren blijven bestaan. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt tegen Fox News dat de Verenigde Staten zelf bepalen of en wanneer ze de oorlog tegen Iran beëindigen. Iran begon de oorlog volgens hem niet, maar zou krachtig reageren op nieuwe aanvallen. Pezeshkian wil in nieuwe gesprekken voortbouwen op afspraken uit juni. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst, EIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Dan heb ik nog het weer. Het is momenteel 10 graden en meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De rest van de dag blijft het droog en loopt de temperatuur geleidelijk op naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging in het westen van het land op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en de Meer is een ongeluk gebeurd. Er is daar op dit moment maar 1 rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, ook dat gebeurde in de jaren 60 en lekker zwaar oversturen. Maar het was wel een grote hit voor The Moody Blues in Go Now op Feel Good Radio. En de Crusaders van Street Life zat ook nog op de radio natuurlijk met Randy Crawford. Oké, dan is het nu tijd voor Andy Gibb, het broertje van de Bee Gees.

Ja, dit is heel oud. Niels Sedaka, 1962. Breaking Up is Hard to Do. Dan zie je ze toch weer rijden, die grote oude Amerikaanse auto's. Hè, met dat soort liedjes op de achtergrond. Heerlijk. Op de radio hoor je zo meteen Olivia Newton-John. Hopelessly Devoted to You. Die staat voor je klaar tijdens de ochtendshow. Maar eerst Racy. Hier is

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Toeristen gaven vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard euro uit. Bijna 6 miljard meer dan in 2024. Gecorrigeerd voor inflatie stegen de uitgaven met ongeveer 3%. Buitenlandse toeristen besteden bijna 42 miljard euro en Nederlandse toeristen 70 miljard. De werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht. De Chinese president Xi Jinping vindt dat China en de Verenigde Staten nieuwe vormen moeten verkennen voor hun omgang als grootmachten. Tijdens een staatsdiner in het Witte Huis zei hij dat beide landen zich als verantwoordelijke grootmachten moeten gedragen. President Trump zei dat de banden tussen hun volkeren blijven bestaan. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt tegen Fox News dat de Verenigde Staten zelf bepalen of en wanneer ze de oorlog tegen Iran beëindigen. Iran begon de oorlog volgens hem niet, maar zou krachtig reageren op nieuwe aanvallen. Pezeshkian wil in nieuwe gesprekken voortbouwen op afspraken uit juni. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst, EIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Dan heb ik nog het weer. Het is nu 10 graden met een gevoelstemperatuur van 7 graden. De lucht blijkt overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Vandaag blijft het droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Flinke vertraging in onze regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meern gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 10 kilometer file met een uur onthoud.
4: Joey Koeipoes. Vrijdagochtend, 8 uur geweest. Dit is Feel Good Radio met ochtendshow. Zometeen Lee Towers en eerst Stevie.

bird bye-bye and don't be afraid of the dark.

The Wall Street Shuffle, Filver Radio 1974. Het is lekker dat de radio aanstaat. Samen worden we wakker tijdens de mooie ochtend van vrijdag 23 september 2026. Ja, en er is er maar eentje van, dus ik zou er een mooie van maken. Hier is de

Er wordt een leuke plaat aangevraagd via de WhatsApp 06-5139-5139. Zou ik een liedje willen aanvragen voor de vroege ochtendshow? Dat kan. Deze is ook aangevraagd. Dankjewel. Sandy Coast, True Love, That's a Wonder.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel, rood. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Toeristen gaven vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard euro uit. Bijna 6 miljard meer dan in 2024. Gecorrigeerd voor inflatie stegen de uitgaven met ongeveer 3%. Buitenlandse toeristen besteden bijna 42 miljard euro en Nederlandse toeristen 70 miljard. De werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht. De Chinese president Xi Jinping vindt dat China en de Verenigde Staten nieuwe vormen moeten verkennen voor hun omgang als grootmachten. Tijdens een staatsdiner in het Witte Huis zei hij dat beide landen zich als verantwoordelijke grootmachten moeten gedragen. President Trump zei dat de banden tussen hun volkeren blijven bestaan. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt tegen Fox News dat de Verenigde Staten zelf bepalen of en wanneer ze de oorlog tegen Iran beëindigen. Iran begon de oorlog volgens hem niet, maar zou krachtig reageren op nieuwe aanvallen. Pezeshkian wil in nieuwe gesprekken voortbouwen op afspraken uit juni. Amnesty International roept op tot afschaffing van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst, EIS. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport brengt de dienst wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens operaties in kaart. Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen uit 4 grote steden. Dan heb ik nog het weer. Het is nu 10 graden met een gevoelstemperatuur van 7 graden. De lucht blijkt overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Vandaag blijft het droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging in het westen van het land op de A12, de Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer staat 13 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, de weg is wel zojuist vrijgegeven. En de A20, Gouda Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Het mag ook wel eens een versnelling lager tijdens de ochtendshow, vind je niet? Art Garfunkel was dat. Bright Eyes 1979 en The Queen zat ook nog in de radio. En ja, Esme Gijzen natuurlijk, die is samen met ons gezellig bij de ochtendshow. Straks om 9 uur en is er weer een update van het laatste nieuws. Nu eerst...

elke plaat die ze hebben gemaakt is toch een kunstwerk. Paperback Writer was dat van de Beatles uit 1966. En Andrew Gold nog met de Thank You For Being A Friend. Dat was jaren 70 natuurlijk. We gaan zo meteen naar het nieuws met SB Gijs' eerste Tramps. Hier is Love.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit. We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het kabinet wil gasleveranciers verplichten om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Klimaatminister Stientje van Veldhoven wil de verantwoordelijkheid voor de opslag bij de markt leggen. Ze pleit in Brussel voor afschaffing van Europese vuldoelen. Nederland legt ook een noodvoorraad van 5 terawattuur aan. Toeristen gaven vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard euro uit. Bijna 6 miljard meer dan in 2024. Gecorrigeerd voor inflatie stegen de uitgaven met ongeveer 3%. Buitenlandse toeristen besteden bijna 42 miljard euro en Nederlandse toeristen 70 miljard. De werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht. De Chinese president Xi Jinping vindt dat China en de Verenigde Staten nieuwe vormen moeten verkennen voor hun omgang als grootmachten. Tijdens een staatsdiner in het Witte Huis zei hij dat beide landen zich als verantwoordelijke grootmachten moeten gedragen. President Trump zei dat de banden tussen hun volkeren blijven bestaan. De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt tegen Fox News dat de Verenigde Staten zelf bepalen of en wanneer ze de oorlog tegen Iran beëindigen. Iran begon de oorlog volgens hem niet, maar zou krachtig reageren op nieuwe aanvallen. Pezeshkian wil in nieuwe gesprekken voortbouwen op afspraken uit juni. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 10 naar ongeveer 18 graden. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidoosten en blijft aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, goedemorgen, u drie vanochtend, Joe. We gaan dan beginnen zo meteen met Guess Who. En eerst is hier L.

Greenfield & Cook and Only Lies, 1971. Mooi, hè? Mooie plaat tijdens de ochtendshow voor de vrijdag 25 september vandaag. Zometeen komt er nog veel meer moois aan. Dus ik zou zeggen, laat de radio lekker aanstaan. Want herinneringen ophalen doe je met Feel Good Radio tijdens de ochtendshow. Curtis Mayfield nu. Hier is Moe.

Je zingt ze allemaal mee, deze Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. En ook nog de Zombies en Time of the Season. Dit is hem, de leukste zender van de regio met de meeste luisteraars. En natuurlijk ook de beste en de mooiste liedjes uit de jaren 60 en 70. Straks voor je, Jimmy Ruffin. En nu gaan we naar 1973. The Carpenters. Hier is Top of the World. Feel Good Radio.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
2: De bellijn!
0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat.
3: Petticoat, Petticoat, roze lila, geel.
0: Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
4: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
5: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het kabinet wil gasleveranciers verplichten om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Klimaatminister Stientje van Veldhoven wil de verantwoordelijkheid voor de opslag bij de markt leggen. Ze pleit in Brussel voor afschaffing van Europese vuldoelen. Nederland legt ook een noodvoorraad van 5 terawattuur aan. Toeristen gaven vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard euro uit. Bijna 6 miljard meer dan in 2024. Gecorrigeerd voor inflatie stegen de uitgaven met ongeveer 3%. Buitenlandse toeristen besteden bijna 42 miljard euro en Nederlandse toeristen 70 miljard. De werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht. De Chinese president Xi Jinping vindt dat China en de Verenigde Staten nieuwe vormen moeten verkennen voor hun omgang als grootmachten. Tijdens een staatsdiner in het Witte Huis zei hij dat beide landen zich als verantwoordelijke grootmachten moeten gedragen. President Trump zei dat de banden tussen hun volkeren blijven bestaan. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt tegen Fox News dat de Verenigde Staten zelf bepalen of en wanneer ze de oorlog tegen Iran beëindigen. Iran begon de oorlog volgens hem niet, maar zou krachtig reageren op nieuwe aanvallen. Pezeshkian wil in nieuwe gesprekken voortbouwen op afspraken uit juni. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 10 naar ongeveer 18 graden. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidoosten en blijft aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Mara McCoo was dat op Feel Good Radio samen met Billy David Jr. And You Don't Have To Be A Star. Dit is Feel Good Radio. Zullen we even weer een monument draaien? Edith Piaf hoor je nu. Non, je ne regrette rien. Non.

Linda Ronstadt en Blue By You, Feel Good Radio. De beste 60s en 70s hits hoor je hier. En elke dag na 10 uur kan je bellen met onze bellijn 085-8200-899. Een luisterend oor of even gezellig kletsen buiten de uitzending. Dat kan 085-8200-899.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. ArcelorMittal kan zijn beschadigde staalfabriek in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih niet veilig heropstarten. In 5 weken waren er 4 Russische raketaanvallen, waarbij 5 doden en 17 gewonden vielen. Het bedrijf overlegt met de Oekraïnse overheid over de toekomst van de fabriek. Taiwan heeft geërgerd gereageerd op uitspraken van de Chinese president Xi Jinping tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi vroeg de Amerikaanse president Donald Trump donderdag het Amerikaanse standpunt over Taiwan te wijzigen. Volgens Taipei kunnen alleen de Taiwanese zelf over de soevereiniteit beslissen. De AEX-index is vrijdag met winst begonnen, mede door koersstijgingen van ArcelorMittal en de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi. De olieprijs daalde na de sterke stijging van donderdag. Volgens de Financial Times heeft Iran de Verenigde Staten een voorstel gedaan voor een staakt het vuren binnen 7 dagen en heropening van de Straat van Hormuz. De adviesprijs van een liter benzine in Nederland heeft vrijdag een nieuw record bereikt. Benzine kost nu €2,72,7, een stijging van 1,5 cent. Diesel werd iets goedkoper en kost €2,79,4 per liter. De gemiddelde dieselprijs in de Europese Unie bereikte donderdag ook een record. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. In de loop van de uren wordt het warmer. De temperatuur loopt op van 12 graden naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
0: Met iets over 10 op een vrijdagmorgen. Ja hoor, het is de vrolijke vrijdag van Feel Good 60s en 70s. Met de Emotions.

André Hazes hoorde dit liedje ooit en die dacht, ja, hier kan ik wel wat mee. Dat was Kenny Rogers en She Believes in Me. Goedemorgen, het is vrijdag. Ja, ja, 25 september en het laatste weekend van de negende maand van het jaar staat voor de deur. Het is de vrolijke vrijdag van Feel Good 60s en 70s met rock and roll op vrijdagmorgen. Van Backman Turner Overdrive.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. ArcelorMittal kan zijn beschadigde staalfabriek in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih niet veilig heropstarten. In 5 weken waren er 4 Russische raketaanvallen, waarbij 5 doden en 17 gewonden vielen. Het bedrijf overlegt met de Oekraïnse overheid over de toekomst van de fabriek. Taiwan heeft geërgerd gereageerd op uitspraken van de Chinese president Xi Jinping tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi vroeg de Amerikaanse president Donald Trump donderdag het Amerikaanse standpunt over Taiwan te wijzigen. Volgens Taipei kunnen alleen de Taiwanese zelf over de soevereiniteit beslissen. De AEX-index is vrijdag met winst begonnen, mede door koersstijgingen van ArcelorMittal en de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi. De olieprijs daalde na de sterke stijging van donderdag. Volgens de Financial Times heeft Iran de Verenigde Staten een voorstel gedaan voor een staakt het vuren binnen 7 dagen en heropening van de straat van Hormuz. De adviesprijs van een liter benzine in Nederland heeft vrijdag een nieuw record bereikt. Benzine kost nu €2,72,7, een stijging van 1,5 cent. Diesel werd iets goedkoper en kost €2,79,4 per liter. De gemiddelde dieselprijs in de Europese Unie bereikte donderdag ook een record. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. In de loop van de uren wordt het warmer. De temperatuur loopt op van 12 graden naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

fluit dit je weekend in met de vrolijke vrijdag van Feel Good 60s en 70s. Sammy Davis Jr. was dat, wat blijft dat toch een heerlijk liedje. Mr. Bojangles op onze vrolijke vrijdag. Ja, ja, het weekend wordt er gevierd. Vanmiddag is er weer een vrijmibo. Gaan we met het hele team het laatste weekend van september verwelkomen. En de disco schoentjes mogen aan. Even lekker dansen op vrijdagmorgen met Casey en de Sunshine Band.

0: maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Oekraïense droneaanvallen op Rusland zijn volgens Russische functionarissen 2 mensen omgekomen. Een drone raakte in de regio Belgorod een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. Een olieraffinaderij in Novorossijsk raakte beschadigd en is tijdelijk stilgelegd. Ook werd een passagierstrein geraakt. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn donderdag uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen boven internationale wateren in de Finse Golf. De toestellen werden gevolgd en geïdentificeerd als meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig. Het was de eerste gezamenlijke identificatiemissie van Finland en Zweden. ArcelorMittal kan zijn beschadigde staalfabriek in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih niet veilig heropstarten. In 5 weken waren er 4 Russische raketaanvallen, waarbij 5 doden en 17 gewonden vielen. Het bedrijf overlegt met de Oekraïnse overheid over de toekomst van de fabriek. Taiwan heeft geërgerd gereageerd op uitspraken van de Chinese president Xi Jinping tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi vroeg de Amerikaanse president Donald Trump donderdag het Amerikaanse standpunt over Taiwan te wijzigen. Volgens Taipei kunnen alleen de Taiwanese zelf over de soevereiniteit beslissen. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt geleidelijk op, van 14 naar ongeveer 20 graden. Op veel plekken heeft de zon de overhand. De wind is matig en komt uit het zuiden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Ja, geloof het of niet, maar ik heb even juist een ontzettend historische opgraving gedaan. Het is een T-Rex.

Die Bernie Taupin, wat een held is het toch. Hij schreef haast alle hits voor Elton John. Ook Your Song is van zijn hand. En blijft heerlijk om te horen natuurlijk. Het is vrijdagmorgen, ja, 25 september op de kalender. Volgende week rollen we gewoon oktober in. En dan begint het laatste kwartaal van het jaar. Dat is altijd vervelend nieuws voor alle zelfstandigen. Ja, die moeten weer aan de boekhouding, hè. Oh jee, een nieuw kwartaal. Nee. Even niet aan denken. Het is de vrolijke vrijdag van Feel Good 60s en 70s. En hoe is het met de disco-schoentjes? Zijn ze in je maat? Oké. Dan mag je ze aantrekken. Dit is Sister Sledge. And he is the greatest dancer. Dat kan nooit over mij gaan.

0: hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Oekraïense droneaanvallen op Rusland zijn volgens Russische functionarissen 2 mensen omgekomen. Een drone raakte in de regio Belgorod een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. Een olieraffinaderij in Novorossijsk raakte beschadigd en is tijdelijk stilgelegd. Ook werd een passagierstrein geraakt. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn donderdag uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen boven internationale wateren in de Finse Golf. De toestellen werden gevolgd en geïdentificeerd als meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig. Het was de eerste gezamenlijke identificatiemissie van Finland en Zweden. ArcelorMittal kan zijn beschadigde staalfabriek in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih niet veilig heropstarten. In 5 weken waren er 4 Russische raketaanvallen, waarbij 5 doden en 17 gewonden vielen. Het bedrijf overlegt met de Oekraïnse overheid over de toekomst van de fabriek. Taiwan heeft geërgerd gereageerd op uitspraken van de Chinese president Xi Jinping tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi vroeg de Amerikaanse president Donald Trump donderdag het Amerikaanse standpunt over Taiwan te wijzigen. Volgens Taipei kunnen alleen de Taiwanese zelf over de soevereiniteit beslissen. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt geleidelijk op, van 14 naar ongeveer 20 graden. Op veel plekken heeft de zon de overhand. De wind is matig en komt uit het zuiden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Parking lot. Jody Mitchell vanmiddag, als mijn show afgelopen is, dan staat hij gewoon weer op me te wachten. Hè? Die Big Yellow Taxi, jawel, het is vrijdag. Dit is de vrolijke vrijdag van Feel Good 60s en 70s. Ruim baan voor een van de gaafste bands ooit. Het is Toto.

Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak

0: 0800-8299.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Rode Kruis heeft na een maand bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de overstroming in Nepal. Het geld is bestemd voor voedsel, drinkwater en hulppakketten. Duizenden mensen zitten nog in tijdelijke opvang. De organisatie vreest meer gevallen van cholera en dengue. Schiphol zoekt via 5 aanbestedingen bouw- en onderhoudspartners voor de vernieuwing van de luchthaven. De komende 10 jaar investeert de luchthaven 10 miljard euro in onderhoud en vernieuwing van terminals en platformen. Een groot deel van de huidige contracten loopt in 2028 af. De 25-jarige Eve Y zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij wordt verdacht van het doodschieten van 2 Syrische jongens in Amsterdam-West. Y wil geen gevangenisstraf, maar TBS met dwangverpleging. Zijn advocaat maakte dat bekend. Het deskundigenrapport volgt volgende maand. Zorgverzekeraar DSW neemt branchegenoot Salland over. Vanaf 1 januari 2028 vallen de activiteiten van Salland onder DSW. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De labels Salland Zorgverzekeringen en Holland Zorg blijven bestaan. Ook blijft een aanzienlijk deel van de medewerkers op de locatie in Deventer werken. Dan heb ik nog het weer. Het blijft op veel plaatsen zonnig. Vanuit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur loopt de komende uren op van 17 naar ongeveer 21 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Blies.
5: Zo mensen, nou, de snackbar om de hoek is weer leeggekocht. Die kunnen weer op vakantie. De omzet is weer binnen voor de mensen. Ja, we gaan lunchen.

James Bond muziek tijdens de lunch. Lekker, Shirley Bassey was dat hier. En Diamond of Forever. Ja hoor, lekker met z'n allen aan de snackjes. Het druivenfruit wordt weer geserveerd op de vrolijke vrijdag. 1 keer per week, dan mogen we zondigen. En dat gaan we ook doen. Dit is Paul Simon uit

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Rode Kruis heeft na een maand bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de overstroming in Nepal. Het geld is bestemd voor voedsel, drinkwater en hulppakketten. Duizenden mensen zitten nog in tijdelijke opvang. De organisatie vreest meer gevallen van cholera en dengue. Schiphol zoekt via 5 aanbestedingen bouw- en onderhoudspartners voor de vernieuwing van de luchthaven. De komende 10 jaar investeert de luchthaven 10 miljard euro in onderhoud en vernieuwing van terminals en platformen. Een groot deel van de huidige contracten loopt in 2028 af. De 25-jarige Eve Y zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij wordt verdacht van het doodschieten van 2 Syrische jongens in Amsterdam-West. Y wil geen gevangenisstraf, maar TBS met dwangverpleging. Zijn advocaat maakte dat bekend. Het deskundige rapport volgt volgende maand. Zorgverzekeraar DSW neemt branchegenoot Saland over. Vanaf 1 januari 2028 vallen de activiteiten van Saland onder DSW. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De labels Saland Zorgverzekeringen en Holland Zorg blijven bestaan. Ook blijft een aanzienlijk deel van de medewerkers op de locatie in Deventer werken. Dan heb ik nog het weer. Het blijft op veel plaatsen zonnig. Vanuit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur loopt de komende uren op van 17 naar ongeveer 21 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne heeft definitieve toestemming van president Trump gekregen om in eigen land Patriot luchtverdedigingsraketten te produceren. Dat zegt president Volodymyr Zelensky. Oekraïne kampt met een tekort aan onderscheppingsraketten. Volgens experts kan het 2 jaar duren voordat de eerste raket klaar is. De politie veroordeelt vrijdag de 10 verdachten die donderdag in Kesteren zijn aangehouden. 1 van hen is minderjarig en heeft thuis geslapen, maar heeft zich inmiddels gemeld. De andere 9 zijn tussen de 18 en 39 jaar. Ze worden verdacht van het bezit van vuurwerk en het niet opvolgen van politiebevelen. De 25-jarige Eve I. zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat verwacht daarom TBS met dwangverpleging in plaats van gevangenisstraf. I. wordt verdacht van het doodschieten van 2 Syrische jongens van 16 en 18 jaar in Amsterdam. De rechtbank houdt hem langer vast. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn vlucht naar Parijs opnieuw zijn steun uitgesproken voor de persvrijheid. Hij noemde berichtgeving zeer belangrijk na een vraag over het besluit van president Donald Trump om CNN en andere media uit het Witte Huis te weren. De paus is in Parijs ontvangen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. De wind is matig en komt uit het zuiden. De temperatuur loopt de komende uren op van 18 naar 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is de...

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne heeft definitieve toestemming van president Trump gekregen om in eigen land Patriot luchtverdedigingsraketten te produceren. Dat zegt president Volodymyr Zelensky. Oekraïne kampt met een tekort aan onderscheppingsraketten. Volgens experts kan het 2 jaar duren voordat de eerste raket klaar is. De politie veroordeelt vrijdag de 10 verdachten die donderdag in Kesteren zijn aangehouden. 1 van hen is minderjarig en heeft thuis geslapen, maar heeft zich inmiddels gemeld. De andere 9 zijn tussen de 18 en 39 jaar. Ze worden verdacht van het bezit van vuurwerk en het niet opvolgen van politiebevelen. De 25-jarige Eve I. zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat verwacht daarom TBS met dwangverpleging in plaats van gevangenisstraf. I. wordt verdacht van het doodschieten van 2 Syrische jongens van 16 en 18 jaar in Amsterdam. De rechtbank houdt hem langer vast. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn vlucht naar Parijs opnieuw zijn steun uitgesproken voor de persvrijheid. Hij noemde berichtgeving zeer belangrijk na een vraag over het besluit van president Donald Trump om CNN en andere media uit het Witte Huis te weren. De paus is in Parijs ontvangen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. De wind is matig en komt uit het zuiden. De temperatuur loopt de komende uren op van 18 naar 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De grootste luchthaven van Milaan is officieel vernoemd naar de oud-premier en miljardair Silvio Berlusconi. Vanaf vrijdag heet het vliegveld Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi. De naamswijziging kwam van de rechtse coalitie van Giorgia Meloni. Het linkse stadsbestuur probeerde die tegen te houden. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, zegt geen reden te zien om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van ingehuurde deskundigen. Een rechter oordeelde onlangs dat één deskundige niet onafhankelijk is. Het IMG past zijn werkwijze niet aan. De deskundigen beoordelen aanvragen voor vergoedingen en adviseren het IMG. De politie verhoort vrijdag de 10 verdachten die donderdag zijn aangehouden in Kesteren en op Heusden. Eén van hen is minderjarig en sliep thuis, maar heeft zich gemeld. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Ze worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft zijn Iraanse ambtgenoot, Abbas Araghchi, gewaarschuwd dat het Verenigd Koninkrijk geen intimidatie, bedreigingen of vijandige activiteiten op Brits grondgebied tolereert van aan Iran gelieerde groepen. De waarschuwing kwam in New York. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op veel plekken heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft stabiel op ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De grootste luchthaven van Milaan is officieel vernoemd naar de oud-premier en miljardair Silvio Berlusconi. Vanaf vrijdag heet het vliegveld Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi. De naamswijziging kwam van de rechtse coalitie van Giorgia Meloni. Het linkse stadsbestuur probeerde die tegen te houden. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, zegt geen reden te zien om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van ingehuurde deskundigen. Een rechter oordeelde onlangs dat 1 deskundige niet onafhankelijk is. Het IMG past zijn werkwijze niet aan. De deskundigen beoordelen aanvragen voor vergoedingen en adviseren het IMG. De politie verhoort vrijdag de 10 verdachten die donderdag zijn aangehouden in Kesteren en op Heusden. 1 van hen is minderjarig en sliep thuis, maar heeft zich gemeld. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Ze worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft zijn Iraanse ambtgenoot, Abbas Araghchi, gewaarschuwd dat het Verenigd Koninkrijk geen intimidatie, bedreigingen of vijandige activiteiten op Brits grondgebied tolereert van aan Iran gelieerde groepen. De waarschuwing kwam in New York. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op veel plekken heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft stabiel op ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Het begint wel drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, dus sta je wel een half uur in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel. Bij Capelle aan de IJssel is de vertraging nu ook ruim 10 minuten.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlo. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Duitse chemieconcern BASF heeft een overnamevoorstel gedaan aan brandsgenoot Evonik Industries, dat meldt de Financial Times. Volgens de krant voert BASF al sinds eerder dit jaar gesprekken met banken over de overname. De beurswaarde van Evonik bedraagt ongeveer 8,4 miljard euro. Zeeland wil 22,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor Allseas en Torizon, maar komt pas beschikbaar als hun plannen concreet genoeg zijn. Zeeland verwacht het geld terug te verdienen, mogelijk via aandelen. Paus Leo XIV roept de wereld op opnieuw na te denken over kunstmatige intelligentie. Tijdens zijn bezoek aan Frankrijk waarschuwde de eerste Amerikaanse paus voor het verlies van menselijkheid aan een paradijs van machines. De paus wil voorkomen dat kunstmatige intelligentie de mensheid gaat domineren. Door de afsluiting van de Merwedebrug ontstonden vrijdag al vroeg lange files in het midden van het land. Op de A2 stonden rond 1 uur 's middags in beide richtingen files van 50 minuten. Ook op de A16, A4 en A29 was het druk. De brug blijft tot maandagochtend 5 uur dicht. Dan nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Op veel plaatsen schijnt de zon. De temperatuur blijft rond 21 graden, al voelt het door de matige wind uit het zuid-zuidwesten eerder als 18 graden. Er verandert de komende uren weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
1: De Bellijn! Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Duitse chemieconcern BASF heeft een overnamevoorstel gedaan aan branchegenoot Evonik Industries. Dat meldt de Financial Times. Volgens de krant voert BASF al sinds eerder dit jaar gesprekken met banken over de overname. De beurswaarde van Evonik bedraagt ongeveer 8,4 miljard euro. Zeeland wil 22,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor Allseas en Torizon, maar komt pas beschikbaar als hun plannen concreet genoeg zijn. Zeeland verwacht het geld terug te verdienen, mogelijk via aandelen. Paus Leo XIV roept de wereld op opnieuw na te denken over kunstmatige intelligentie. Tijdens zijn bezoek aan Frankrijk waarschuwde de eerste Amerikaanse paus voor het verlies van menselijkheid aan een paradijs van machines. De paus wil voorkomen dat kunstmatige intelligentie de mensheid gaat domineren. Door de afsluiting van de Merwedebrug ontstonden vrijdag al vroeg lange files in het midden van het land. Op de A2 stonden rond 1 uur 's middags in beide richtingen files van 50 minuten. Ook op de A16, A4 en A29 was het druk. De brug blijft tot maandagochtend 5 uur dicht. Dan nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Op veel plaatsen schijnt de zon. De temperatuur blijft rond 21 graden. Al voelt het door de matige wind uit het zuid-zuidwesten eerder als 18 graden. Er verandert de komende uren weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Er staat ruim 100 kilometer file. Er zitten een paar hele lange files bij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Nieuw-Vennep is de vertraging een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Verderop richting Rotterdam sta je ook nog een half uur in de file tussen de knooppunten Hoefvliet en Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 25 minuten. Op de A20 ook een lange file van de Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. En een andere drukke weg is de N201 Hoofddorp Uithoorn bij Schiphol. Ook 20 minuten vertraging.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De gesprekken tussen de overheid en Tata Steel over verduurzaming duren langer door het plan om de vergunningen van twee kooksgasfabrieken in te trekken. De deadline voor een akkoord is verschoven naar maart volgend jaar. Het kabinet houdt vast aan maximaal 2 miljard euro steun. Het ministerie van Volksgezondheid laat onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij donorconceptie. Het gaat om de periode vanaf de start van zaaddonatie halverwege de vorige eeuw tot de wetswijziging van 2025. Die beperkt een donor tot maximaal 12 moeders. ZonMW leidt het onderzoek. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Het gaat om een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Ze zouden een spreider hebben gestolen. Ze worden vrijdag voorgeleid. Onderzocht wordt of ze meer inbraken pleegden. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof gebruikt daarom geen software meer van Microsoft, maar van het Duitse OpenDesk. Ook zijn noodoplossingen geregeld voor bankzaken en zorgverzekeringen. De Verenigde Staten hebben al 13 medewerkers gesanctioneerd. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 120 kilometer file. Onder andere lange files op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag kom je eerst in de file tussen Schiphol en Knappen Burgerveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 verderop richting Rotterdam ook nog 35 minuten vertraging tussen Knappen Hoefvliet en Knappen Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda een half uur tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knappen Gouwen en Knappen Terbrechtseplein een half uur oponthoud. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk is de vertraging een kwartier.
4: Erwin van der Bliek.
5: Ja, nog minder dan een uur en het laatste weekend van september gaat beginnen. Wij gaan het vieren op onze

Ze droegen blauwe pakken en witte schoenen. Racy en Lay All Your Love On Me. Groot hit aan het eind van de jaren 70. Goedemiddag, de vogeltjes zingen hier gezellig. Het lijkt wel lente, maar ja, we zitten toch echt in de herfst. En het is bijna weekend, we gaan het vieren hier tot 7 uur. Nu met Minnie Wipperton.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De gesprekken tussen de overheid en Tata Steel over verduurzaming duren langer door het plan om de vergunningen van 2 kooksgasfabrieken in te trekken. De deadline voor een akkoord is verschoven naar maart volgend jaar. Het kabinet houdt vast aan maximaal 2 miljard euro steun. Het ministerie van Volksgezondheid laat onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij donorconceptie. Het gaat om de periode vanaf de start van zaaddonatie halverwege de vorige eeuw tot de wetswijziging van 2025. Die beperkt een donor tot maximaal 12 moeders. ZonMW leidt het onderzoek. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Het gaat om een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Ze zouden een spreider hebben gestolen. Ze worden vrijdag voorgeleid. Onderzocht wordt of ze meer inbraken pleegden. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof gebruikt daarom geen software meer van Microsoft, maar van het Duitse OpenDesk. Ook zijn noodoplossingen geregeld voor bankzaken en zorgverzekeringen. De Verenigde Staten hebben al 13 medewerkers gesanctioneerd. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier vertraging. Op de A4 is het bijzonder druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein een 30 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een 30 minuten. De andere kant op ook een 30 minuten vertraging. Op de A20 Gouda Hoek van Holland er sta je tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein in beide richtingen 20 minuten in de file. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel bij Capelle aan de IJssel een kwartier extra reistijd.
1: Opnieuw een 30 minuten hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
2: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De gesprekken tussen de overheid en Tata Steel over verduurzaming duren langer door het plan om de vergunningen van twee kooksgasfabrieken in te trekken. De deadline voor een akkoord is verschoven naar maart volgend jaar. Het kabinet houdt vast aan maximaal 2 miljard euro steun. Het ministerie van Volksgezondheid laat onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij donorconceptie. Het gaat om de periode vanaf de start van zaaddonatie halverwege de vorige eeuw tot de wetswijziging van 2025. Die beperkt een donor tot maximaal 12 moeders. ZonMW leidt het onderzoek. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Het gaat om een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Ze zouden een spreider hebben gestolen. Ze worden vrijdag voorgeleid. Onderzocht wordt of ze meer inbraken pleegden. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof gebruikt daarom geen software meer van Microsoft, maar van het Duitse OpenDesk. Ook zijn noodoplossingen geregeld voor bankzaken en zorgverzekeringen. De Verenigde Staten hebben al 13 medewerkers gesanctioneerd. Dan nog het weer. De zon blijft op veel plekken schijnen. Het blijft de rest van de dag droog. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt langzaam van 21 naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Nou, ik heb een goed nieuws voor je. Die laatste dans gaat nog wel even op zich laten wachten, hoor. Dat waren de Cats hier op vrijdagmiddag. En Save the Last Dance for Me. Het laatste dansje zal er zijn zo rond 6:55. Dan zijn we uitgedanst voor vandaag. Eerst maar eens even uitgebreid een nieuw weekend vieren. Ja, niet zomaar een weekend. Nee, het laatste weekend in september. Dat is zojuist begonnen. Wij vieren dat tot 7:00 op de Vrijmibo van Feel Good 60s en 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De gesprekken tussen de overheid en Tata Steel over verduurzaming duren langer door het plan om de vergunningen van twee kooksgasfabrieken in te trekken. De deadline voor een akkoord is verschoven naar maart volgend jaar. Het kabinet houdt vast aan maximaal 2 miljard euro steun. Het ministerie van Volksgezondheid laat onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij donorconceptie. Het gaat om de periode vanaf de start van zaaddonatie halverwege de vorige eeuw tot de wetswijziging van 2025. Die beperkt een donor tot maximaal 12 moeders. ZonMW leidt het onderzoek. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Het gaat om een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Ze zouden een spreider hebben gestolen. Ze worden vrijdag voorgeleid. Onderzocht wordt of ze meer inbraken pleegden. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof gebruikt daarom geen software meer van Microsoft, maar van het Duitse OpenDesk. Ook zijn noodoplossingen geregeld voor bankzaken en zorgverzekeringen. De Verenigde Staten hebben al 13 medewerkers gesanctioneerd. Dan nog het weer. De zon blijft op veel plekken schijnen. Het blijft de rest van de dag droog. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt langzaam van 21 naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat zo'n 130 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden zelfs 3 kwartier vertraging. De A16 die is ook weer behoorlijk druk, zowel op de hoofd- als de parallelbaan richting het zuiden ongeveer een half uur oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten verdraging. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

to answer is I agree. But then I

Dat is Peter Skeller met het legendarische Your Lady op de vrijniveau van Feel Good Radio. Hé, lekker man. Weekend is begonnen met vieren de jaren 60 en 70. En het laatste weekend van september. Nu met Love Her Madly. Dit zijn de Doors. Don't

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Cybercriminelen benaderen klanten en medewerkers van Flink met betalingsverzoeken na een datalek. Onbevoegden hadden toegang tot een intern systeem, zegt Flink. Wachtwoorden en betaalgegevens zijn niet getroffen. Mogelijk zijn wel namen, adressen, telefoonnummers en bestelgeschiedenis buitgemaakt. Flink adviseert niet te reageren of te betalen. Kitty Jong wordt de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland. De voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV kreeg de meeste stemmen in een online ledenstemming. Zo'n 39.000 leden brachten hun stem uit. Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Hamer had geen tegenkandidaat. De Rijn bij Lobith daalt de komende twee weken waarschijnlijk naar een nieuw laagterecord. Rijkswaterstaat verwacht op 8 oktober een peil van rond 6 meter boven NAP. Het eenrichtingsverkeer op de IJssel blijft waarschijnlijk tot die datum gelden. De oorzaak is aanhoudende droogte. Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland, PRO, kiest voor aansluiting bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, de PES. Ruim 65% stemde voor. De 8 Europarlementariërs blijven tot de verkiezingen van 2029 werken in de fracties van de Groene en de SND. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 21 naar ongeveer 17 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat nog steeds 130 kilometer file in de regio, hoewel de meeste files nu wel korter worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Knauwpunt Klaverpolder, 35 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A20 Gouda Hoek van Holland, bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 10 minuten. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle ook een kwartier vertraging.
3: Erwin van der Brink.
4: Nog een uurtje is de catering geopend en zijn wij er ook nog met lekkere muziek om het weekend fijn te vieren. Ja, daar gaan we nog een uurtje hoor.

Ja, die gaat over vrijdag, dat kan niet anders. Het weekend is begonnen. De sfeer zit er lekker in hier, hoor. Ja, ja. We zitten alweer in het laatste half uurtje van de Vrijmibo. Van de mooiste zender voor elke dag. Het fijnste uit de jaren 60 en 70. Veel good 60s en 70s met Graham Goldman en de mannen. Het is 10cc, The Things We Do For Love.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De bellijn.
3: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
4: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
5: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Cybercriminelen benaderen klanten en medewerkers van Flink met betalingsverzoeken na een datalek. Onbevoegden hadden toegang tot een intern systeem, zegt Flink. Wachtwoorden en betaalgegevens zijn niet getroffen. Mogelijk zijn wel namen, adressen, telefoonnummers en bestelgeschiedenis buitgemaakt. Flink adviseert niet te reageren of te betalen. Kitty Jong wordt de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland. De voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV kreeg de meeste stemmen in een online ledenstemming. Zo'n 39.000 leden brachten hun stem uit. Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Hamer had geen tegenkandidaat. De Rijn bij Lobit daalt de komende 2 weken waarschijnlijk naar een nieuw laagterecord. Rijkswaterstaat verwacht op 8 oktober een peil van rond 6 meter boven NAP. Het eenrichtingsverkeer op de IJssel blijft waarschijnlijk tot die datum gelden. De oorzaak is aanhoudende droogte. Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland, PRO, kiest voor aansluiting bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, de PES. Ruim 65% stemde voor. De 8 Europarlementariërs blijven tot de verkiezingen van 2029 werken in de fracties van de Groene en de SND. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 21 naar ongeveer 17 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
6: De files zijn langzaam aan het oplossen, maar op sommige plaatsen heb je nog wel heel veel vertraging. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein 25 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Utrecht en Woerden bij elkaar 40 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda, die is nog druk tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder. Daar ongeveer een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland nog een lange file bij knooppunt Terbrechtseplein. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd.
4: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ofwel is dat een week maar 8 dagen. Soms zijn ze echt te kort, hè, die weken. Ja, ja. De Beatles waren dat. 8 days a week. Zo, mensen. Applausje voor de catering. Goed gewerkt, hoor. Hè. Lekkere happen en lekkere dranken. We hebben er weer van genoten. Het was weer een waar feestje. Wij gaan een weekend vieren met het hele team, maar niet getreurd. Hè. Maandagmorgen na de ochtendshow van Joey staan we weer toe. Om een uurtje of 10 met veel meer lekkers uit de jaren 60 en 70. Ik heb nog het hele weekend om erover over na te denken. Over waar ik je maandag weer lekker mee ga verrassen. Maar dat is maandag. Eerst even lekker weekend vieren. Ik heb deze nog voor je van The Stylistics uit de jaren 70.

0: beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloog. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Cybercriminelen benaderen klanten en medewerkers van Flink met betalingsverzoeken na een datalek. Onbevoegden hadden toegang tot een intern systeem, zegt Flink. Wachtwoorden en betaalgegevens zijn niet getroffen. Mogelijk zijn wel namen, adressen, telefoonnummers en bestelgeschiedenis buitgemaakt. Flink adviseert niet te reageren of te betalen. Kitty Jong wordt de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland. De voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV kreeg de meeste stemmen in een online ledenstemming. Zo'n 39.000 leden brachten hun stem uit. Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Hamer had geen tegenkandidaat. De Rijn bij Lobith daalt de komende twee weken waarschijnlijk naar een nieuw laagterecord. Rijkswaterstaat verwacht op 8 oktober een peil van rond 6 meter boven NAP. Het eenrichtingsverkeer op de IJssel blijft waarschijnlijk tot die datum gelden. De oorzaak is aanhoudende droogte. Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland, PRO, kiest voor aansluiting bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, de PES. Ruim 65% stemde voor. De 8 Europarlementariërs blijven tot de verkiezingen van 2029 werken in de fracties van de Groenen en de SND. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 21 naar ongeveer 17 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Cybercriminelen benaderen klanten en medewerkers van Flink met betalingsverzoeken na een datalek. Onbevoegden hadden toegang tot een intern systeem, zegt Flink. Wachtwoorden en betaalgegevens zijn niet getroffen. Mogelijk zijn wel namen, adressen, telefoonnummers en bestelgeschiedenis buitgemaakt. Flink adviseert niet te reageren of te betalen. Kitty Jong wordt de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland. De voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV kreeg de meeste stemmen in een online ledenstemming. Zo'n 39.000 leden brachten hun stem uit. Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Hamer had geen tegenkandidaat. De Rijn bij Lobith daalt de komende 2 weken waarschijnlijk naar een nieuw laagterecord. Rijkswaterstaat verwacht op 8 oktober een peil van rond 6 meter boven NAP. Het eenrichtingsverkeer op de IJssel blijft waarschijnlijk tot die datum gelden. De oorzaak is aanhoudende droogte. Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland, PRO, kiest voor aansluiting bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, de PES. Ruim 65% stemde voor. De 8 Europarlementariërs blijven tot de verkiezingen van 2029 werken in de fracties van de Groenen en de SND. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 21 naar ongeveer 17 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De files lijken eindelijk op te lossen. Nog wel file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer Centrum. Staat 10 minuten vast. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging nog een kwartier.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Cybercriminelen benaderen klanten en medewerkers van Flink met betalingsverzoeken na een datalek. Onbevoegden hadden toegang tot een intern systeem, zegt Flink. Wachtwoorden en betaalgegevens zijn niet getroffen. Mogelijk zijn wel namen, adressen, telefoonnummers en bestelgeschiedenis buitgemaakt. Flink adviseert niet te reageren of te betalen. Kitty Jong wordt de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland. De voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV kreeg de meeste stemmen in een online ledenstemming. Zo'n 39.000 leden brachten hun stem uit. Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Hamer had geen tegenkandidaat. De Rijn Dij Lobit daalt de komende twee weken waarschijnlijk naar een nieuw laagte record. Rijkswaterstaat verwacht op 8 oktober een peil van rond 6 meter boven NAP. Het eenrichtingsverkeer op de IJssel blijft waarschijnlijk tot die datum gelden. De oorzaak is aanhoudende droogte. Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland, PRO, kiest voor aansluiting bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, de PES. Ruim 65% stemde voor. De 8 Europarlementariërs blijven tot de verkiezingen van 2029 werken in de fracties van de Groenen en de SND. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 21 naar ongeveer 17 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De leden van Progressief Nederland hebben gekozen voor aansluiting bij de partij van de Europese Sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Ruim 65% stemde voor. De 8 Europarlementariërs blijven actief in 2 fracties, de Groene en de SND. Ruim 35% van de leden bracht een stem uit. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. De aan Iran gelieerde beweging valt onder meer de Saoedische hoofdstad Riyadh en havenstad Yanbu aan. De Franse president Emmanuel Macron heeft toegezegd de verdediging van Yanbu te versterken met militairen en materieel. De provincie Noord-Holland schuift afspraken over de verduurzaming van Tata Steel een half jaar op. De provincie, het Rijk en het staalbedrijf willen die op 1 maart 2027 maken. Het Rijk wil maximaal 2 miljard euro bijdragen, maar de planning is onzeker door vergunningen voor 2 vervuilende kooksgasfabrieken. De persoon die vrijdag is doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werkte bij het justitieel complex Zaanstad. Dat heeft een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen bevestigd. Het slachtoffer was dus een medewerker van justitieel complex Zaanstad, onderdeel van de dienst Justitiële Inrichtingen. Nu nog het weer. Het is nu 19 graden. De lucht is helder en er waait een matige zuidenwind. De temperatuur loopt langzaam terug naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Mirjam Sterk van Jeugd schrapt het plan om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten. Na gesprekken met zorgmedewerkers vindt ze die maatregel te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. Ook waarschuwt ze voor een glijdende schaal. De bedoeling blijft om te stoppen met gesloten jeugdhulp. Het kabinet wil in januari excuses maken aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Dat schrijven drie bewindspersonen in een kamerbrief. Meer dan 2000 kinderen werden uit huis geplaatst. Hun ouders kwamen door terugbetalingen aan de Belastingdienst in de schulden. De dossiers worden opnieuw beoordeeld. Duikers hebben in het IJ in Amsterdam een vuurwapen gevonden dat mogelijk is gebruikt bij de dodelijke schietpartij op vrijdag. Op een terras aan de NDSM-kade werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. De politie gaat uit van geen andere verdachten en vraagt getuigen om informatie of beelden te delen. Een hof van beroep in Washington heeft bepaald dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf gebruik van zijn systemen voor autonome wapens en het massaal bespieden van Amerikanen verbiedt. Anthropic zegt daardoor omzet mis te lopen. Nu nog het weer. Het blijft helder en matig waaien uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Mirjam Sterk van Jeugd schrapt het plan om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten. Na gesprekken met zorgmedewerkers vindt ze die maatregel te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. Ook waarschuwt ze voor een glijdende schaal. De bedoeling blijft om te stoppen met gesloten jeugdhulp. Het kabinet wil in januari excuses maken aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Dat schrijven drie bewindspersonen in een kamerbrief. Meer dan 2000 kinderen werden uit huis geplaatst. Hun ouders kwamen door terugbetalingen aan de Belastingdienst in de schulden. De dossiers worden opnieuw beoordeeld. Duikers hebben in het IJ in Amsterdam een vuurwapen gevonden dat mogelijk is gebruikt bij de dodelijke schietpartij op vrijdag. Op een terras aan de NDSM-kade werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. De politie gaat uit van geen andere verdachten en vraagt getuigen om informatie of beelden te delen. Een hof van beroep in Washington heeft bepaald dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf gebruik van zijn systemen voor autonome wapens en het massaal bespieden van Amerikanen verbiedt. Anthropic zegt daardoor omzet mis te lopen. Nu nog het weer. Het blijft helder en matig waaien uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bill Gates waarschuwt dat kunstmatige intelligentie kan leiden tot de dood van een miljard mensen. Bij NBC zei de Microsoft-medeoprichter dat de Verenigde Staten met wetgeving de risico's moeten beperken. Volgens Gates kan AI in handen van kwaadwillenden een miljard doden veroorzaken. Het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Verenigde Staten is voorbij. President Trump noemt het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. Xi en zijn vrouw zijn onderweg naar China. Trump zegt Xi in november opnieuw te zien bij de APEC-top in Shenzhen en in december bij de G20-top in Miami. De leider van de internationaal erkende jemenitische regering roept landgenoten op zich te mobiliseren en aan te sluiten bij het leger. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders en bondgenoten amnestie als ze de beweging vanaf zaterdag verlaten. De oproep volgt op toenemend geweld in het conflict. Minister Mirjam Sterk van Jeugd schrapt het plan om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten. Na gesprekken met zorgmedewerkers vindt ze die maatregel te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. Ook waarschuwt ze voor een glijdende schaal. De bedoeling blijft om te stoppen met gesloten jeugdhulp. Nu nog het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft rond de 15 graden. Er is lichte bewolking. Uit het zuiden waait een matige wind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bill Gates waarschuwt dat kunstmatige intelligentie kan leiden tot de dood van een miljard mensen. Bij NBC zei de Microsoft-medeoprichter dat de Verenigde Staten met wetgeving de risico's moeten beperken. Volgens Gates kan AI in handen van kwaadwillenden een miljard doden veroorzaken. Het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Verenigde Staten is voorbij. President Trump noemt het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. Xi en zijn vrouw zijn onderweg naar China. Trump zegt Xi in november opnieuw te zien bij de APEC-top in Shenzhen en in december bij de G20-top in Miami. De leider van de internationaal erkende jemenitische regering roept landgenoten op zich te mobiliseren en aan te sluiten bij het leger. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders en bondgenoten amnestie als ze de beweging vanaf zaterdag verlaten. De oproep volgt op toenemend geweld in het conflict. Minister Mirjam Sterk van Jeugd schrapt het plan om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten. Na gesprekken met zorgmedewerkers vindt ze die maatregel te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. Ook waarschuwt ze voor een glijdende schaal. De bedoeling blijft om te stoppen met gesloten jeugdhulp. Nu nog het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft rond de 15 graden. Er is lichte bewolking. Uit het zuiden waait een matige wind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden mensen demonstreren in Pristina tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal. Onder andere oud-president Hashim Thaksi werd vorige week schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. Demonstranten noemen het vonnis onrechtvaardig en beschuldigen het tribunaal van vooringenomenheid. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. De hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen zorgde voor optimisme. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een voorstel heeft gedaan om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen, onder voorwaarden. De Europese Unie kampt door de Iran-oorlog met een energieprijscrisis. Eurocommissaris Dan Jurgensen roept lidstaten op het energieverbruik te beperken en de gasvoorraden voor de winter verder te vullen. In Nederland zijn de voorraden voor 57,5% gevuld. Gasleveranciers worden verplicht extra voorraden aan te houden. Progressief Nederland en Volt trekken samen op in de onderhandelingen met het kabinet over de begroting voor 2027. Met steun van beide partijen heeft het minderheidskabinet een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Dit weekend praten de partijen verder over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 14 graden. Momenteel meten we 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden mensen demonstreren in Pristina tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal. Onder andere oud-president Hashim Thaksi werd vorige week schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. Demonstranten noemen het vonnis onrechtvaardig en beschuldigen het tribunaal van vooringenomenheid. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. De hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen zorgden voor optimisme. De Iraanse minister van